Vid oss vid att bestämma tjäna, vi är de första profet i sina via dolskriva död, så att de kunna bevart vara, en människa de då däck behålla kunna. Joel är också de första profet de från dem här sin dag, vad Tesaja haft. Det rätt nicht från den Gottesdag oder Sündag, vår Christa för Gottesdienst top komma. Det är också nicht en dag så oss vi dort brukka, dat heet von Sanab bat San Onjegang. Dit reed leven van de tijd dat we niet op vereerst bestemmen kunnen hoeveel jaren dat mocht zijn. Dat wordt leven bestemd bij gewisse dingen die in die tijd passeren worden. Zum Beispiel in 2 Korinther, het 6 kapitel, de 2 vers, schrift Paulus dit. Dan hij zegt, ik had die in een aangename tijd aangenomen en aan de radingsdag help ik die. Check nu is een aangename tijd. Dit is de radingsdag. Paulus redt hier van de tijd dat mensen God zijn genood aannemen kunnen. Paulus schreef in de eerste jaarhonderd, over vandaag is het nog de radingsdag, wanneer alle mensen God zijn genood aannemen kunnen. Dus radingsdag is nu al zo'n 2000 jaar lang geweest. Zo is dat met de Heer zijn dag van de Joel hier redt. En wat vandaag wordt dat zijn? Nou, hij vergelijkt de Heer zijn dag met de heerschrijke ploeg den ze en de tijd en dat land houden. Hij wordt proeven aan het ver te leiden hoe slim dat weer. Hij zegt over te de oude mannen dat ze niet zo wat gezien houden. Ze zullen ook ere tjingen, ere groot tjingen, en die zullen ere tjingen dat vertalen, wil daar wordt niet waarde zo'n ploeg zijn. Dat kan zijn dat deze ploeg van God als een oordeel gekomen weer. Over zo'n plagen van heerschrijken zijn ook in andere landen gewaast. We weten dat een van de 10 plagen die even Egypte kwamen, weer een heerschrijke plag. Dat schijnt zo dat dit veel slimmer weer als dat weer gewaast. Dit is de plag dat Joel met de Heer zijn dag vergelijkt. Dit meent niet dat de Heer zijn dag een heerschrijke plag wordt zijn, over dat door niet zo wat als dat is gewaast en ook niemals waarde wordt zijn. De Heer zijn dag vangt met de grote triepsel aan en held aan dat al dat bezit en zonen die dat bezit doen, gerecht worden zijn en in de haal en in je smeten zijn. De Heer Jezus redt van zo'n tijd die zeer donkel wordt zijn. Dit is in Matthäus 24, 15-22 geschreven. Zijn jongen hadden Jezus gevraagd wanneer de laatste dag komen worden. En Jezus zei, daarom, wanneer dat erkel van verdorvenis en dat heiligtum stonen zijn, van woont de profeet Daniel red, wer leest, laat hem verstonen, dan laat den die in je dier zijn, naar de boy vlechten, en wer op een huisdag is, laat hem niet raufkomen wat uit zijn huis te nemen. En wer een vlek is, laat hem niet teruggaan, zich zijn aanzug te holen. En wij die vroeger en die dag die met kind zijn, en die een kind aan de brast haar. Obebeet dat jene vlecht niet in winter oder om zalbert kent. Dan daar wordt grote triepsel zijn, zond als nog niet is gewaast van aanvang welt wat nu, en wordt ook niemals waarde passeren. En wanneer die dag niet weer de charter gemaakt, wordt geen vlees geraad worden. Obe die dag wordt een charter gemaakt worden, om de uitgeweelde erhalve. Dat wist ons woeslam de tijd wat zijn. En dat is een poort van wat Joel hier, de Heer zijn dag, noemt. Joel wordt ons nu verleiden, hoe de heerschrijke door die vlekken gingen. En daar is een interessante vers en spreken, dat 30e kapitel, de 27e vers, dat van de heerschrijke reed. De heerschrijke had geen tjenig. Doch gonen ze alle en plots en rie. De gonen dech en land zo als een armee. Joel wordt verschillende weerbrokken wanneer hij den beschreven deed. Door zijn zonen die leven dat dit van verschillendste aangetreffen reed. Over de weerd worden je brok te beschreven wat de heerschrijken werkelijk doen en hoe ze alles en erstig afvreten worden. Joel, het eerste kapitel, de 4e vers. Wat de gnorende heerschrijke geloten haft, worden de schwormende heerschrijke abeten.
und wird

Wurst en mijn viegeboom verdorven en haft een afgestreept en weichgesmeten, de eerste zend werd gemaakt. Joel reed wieder van de heischrijke ploeg en vergelijkt dat met hem her zijn dag. En hij reed hier dan ook van soepe. Dat schien zo dat dit de grote zend weer en zijn dag. Wils de heischrijke alles opgevreten houden, worden door ook geen wiendruwe of de viege zennen. Dat meint dan dat zo'n als ze brugte om er wien maken, wordt niet meer te hebben zennen, en de wien wordt niet meer te hebben zennen. De wiendruwe en de viege werden ook goed om eten, aber dat schijnt zo dat ze dat bloos brugte om wien maken, zodat ze zich bezoepen kunnen. Wanneer mensen egel bezopen zijn, dan zijn ze niet voor iemand wat anders brugbaar. De grondlag van de nation wordt dicht dat soepen vernicht. Dit weer nu een warning voor de mensen dat zond voor de nation vernichten. De ploeg had de aarde verdorven, zodat er niet meer wien wordt zijn. Dat we er zijn dat mensen worden leven zijn, dat mensen vernicht worden worden, als dat er niet wien wordt zijn, zodat ze drinken kunnen en er super ontzied laaien worden. Daar zijn veel in onze wereld die met super geploogd zijn. Daar is rood, aber veel wellen niet door van hier. Joel brugt deze ploeg en wiest haan naar de herzien dag en de toekomst. Dat openbaringsboek de zo'n dag beschrift reed van woe mensen die een grote weedel wegen de triepsel zijn, waar de leven gaat uitvluggen als dat ze boese donen worden. De deur tot de radung staat nu nog op, aber wie weten niet woe lang. En zo'n de welle kennen door dich gonen en van ere zin geleest worden. En ik vroeg die best u reed, dat te doen. Nu Joel dat eerste kapitel de achte betrettiende vars. Klaag zo als de jonkvrouw die een zaakzeichen kleed is voor een jonge brigam. Je treed apfel en drink apfel zend van de Heer zijn huis afgesneden. De priester de Heer gaat zijn deine treuren. Dat veld is kapot gemaakt, dat land klaagt, wils dat je treed is verdreigd. De nieuwe wien is uitgedreigd, de frische eil jeft uit. Schimt u, je vormen, klocht, je wienhandler, voor den wijd en de joost, wils de arte van dat vlek is vernicht. De rank verdreigd, en de vieje boom is verwalcht, de vruchtboom, de palmboom, ook de appelboom, en al die boom, en dat vlek zijn opgedreigd. Werkelijk de vrijheid van de mensen ziens, is ook verdreigd. Tleed junt met zaakzeig en truert, je priester, en juult, je altoor deina. Komt, je deina van mijn God blief de ganse nacht even, en zaakzeig je tleed, wils dat je treed apfer en dat drink apfer, zend van jun God zijn huis, treg je holen. En deze vars, chevy zijne, wat deze mensen en er leven, je leden houden wegen de heischrijke ploeg, dat dicht dat land gekomen weer. De vormen kunnen niet eisten, als ze hadden ze geen getreed te verkepen, wils daar weer nust even gebleven. Ze kunnen ook niet er afverbrengen, en dat meent dat de priester en de deine nust worden hebben wat aan, tom leven veel. Dat weer alles topgebongen. De aarde weer vernicht, je schaften kunnen niet er zaken kepen en verkepen, dat wordt families aangriepen, zoals ook alle mensen. Als er weer dat China, die door zo'n ploeg niet lieden wordt. Dat is zeer mogelijk, dat deze ploeg een oordeel weer van God. God deed zo'n te gewisse tijden, zodat die mensen door worden terug naar God gebracht worden. We weten dat God later te Israël in de drie tijd een hongersnood bracht. Elia weer God zijn profeet als God derg aan, een hongersnood bracht dat 3 jaar lang weer. En Joel zijn tijd, weer een mensen meer interesseert een goede tijd te hebben als dat ze zich wegen God zijn weg interesseren deden. Dat is zo als dat en de triepsel wat zijn. Zo'n dingen die nodig zijn, worden niet te hebben zijn. Aber daar wordt genoeg voor plezier en vergnügen zijn, God wil dat niet zo hebben. Aber mensen zijn zinder.
and

0: De klok is drooi met 30 minuten.
1: O microfoon bejroist Jint Helen Bergen voor de Breg Radio CHPD uit Elmer, Ontario, Canada. Je hoort nu nog ons hoofdstunde het programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotietje mensen, van waar de opstunden en waar we van herkomen.

The clock as Tieren. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. Een cassette met één programma kost $6. En één cassette met twee programma kost maar bloot $7. Wanneer je een van onze programma bestellen mocht, check dan het geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen dezezelfde programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 225. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraag nu dat programma nummer 225. Wie danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie ondersteuning. Der Ansatz möglich macht, Gott sein Gut uterstrohle. Mocht Gott die richtig sehen.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Rema. In das letzte Programm fangen wir an mit dem Brief Joel zu betrachten im Alten Testament. In Prediger Rema hat hauptsächlich die Einleitung für das Buch. Aber wir sagen noch, dass Joel prophezeiend hat von der letzten Zeit, nämlich von Jesus sieht wahre kommen in der Trübsal-Zeit und so weiter. Und das von der Programm, wo wir wieder sehen, dass Joel prophezeiend hat von der letzten Zeit, besonders von der Trübsal-Zeit. Wir wollen sehen, dass das stimmt mit all den anderen prophetischen Büchern durch die ganze Bibel. Ich sage wahre, wenn du interessiert bist, für was die Bibel lehrt von der Zukunft, nämlich von dem Herrn Jesus, die Wahre kommen und so weiter, dann wirst du von hier jeden Tag anschalten, während Prediger Rema diesen Joel-Brief an ihr Rechten hat. Das war ein sehr interessantes Studium. Ich lade die Wahre an, angeschaut zu bleiben und Wahre zu sein, was die Bibel uns lehrt von der Zukunft. Herr, ich danke die Wahre für die Bibel und bete, du dein Wort nun Wahre muss rechtlich sehen. Amen. Hier ist weiter mit Jünt, Prediger Elmer Rema.
1: Von da kommen wir weiter nur dem Prophet Joel sein Buch. Joel wie ein Prophet, dem Gott nur dort Juda Tschenichrik geschickt hat. Der Tschenichrik hat Jerusalem aus ihrer Hauptstadt und dort wird von zwei Stämmen von den Israeliten abgemacht. Durch seine Nachkommen wäre der Tschenich, der in Jerusalem regierte. Zu dieser Zeit hat der Mensch sich noch nicht ganz zu jetzendienst hingegeben, aber da wäre andere Sache, die an der Tschenichrik nicht reicht wäre. Da wäre Söhne, die jetzt dienden, sogar einige von ihren Tschenichs, aber da wäre auch andere, die dort falsch trägt, noch Gottesdienst brachte. Wir wissen nicht sehr viel von Joel, so als wie von einige andere Propheten wissen. Sein Vater, sein Name wäre Patuel, aber wir wissen nicht, ob er befreit wäre oder eine Familie hat, oder wie lang er prophezeiert deed. Soweit als wir dort bestimmen kennen, wie er der erste Prophet, der seine Wirt durchschrieben deed, so dass er konne bewahrt worden und Menschen, die dadurch behüllen können. Joel ist auch der erste Prophet, der von dem Herrn sein Dach, wo zu sein haft. Das redet nicht von dem Gottesdach oder Sündach, wo Christen für Gottesdienst taub kommen. Das ist auch nicht ein Tag, so als wie dort brücke, dort heit von Sonn ab, bat Sonn ungegang. Das redt Leben von der Zeit, dort wie nicht ab verriest bestimmen können, wie viele Jahre dort möcht sein. Dort wird Leben bestimmt, wie gewisse Dinge, die in der Zeit passieren wurden. Zum Beispiel, in 2. Korinther, das 6. Kapitel, der 2. Vers, schrift Paulus dit. Dann he sagt, ich ha die in eine angenehme Zeit angenommen, und an der Radungstag halb ich die. Check, nu es ne angenehme Tiet. Dit es de Radungstag. Paulus redt hier von de Tiet, dat Menschen Gott seine Gnade annehmen können. Paulus schreef in de erste Jahrhundert, aber von da es ich noch de Radungstag, wann alle Menschen Gott seine Gnade annehmen können. Des Radungstag es nu al so wie 2000 Jahre lang gewast. So ist dort mit dem Herrn sein Dach, von dem Joel hier redet. Und was von Dach wird dort sein? Na, er vergleicht dem Herrn sein Dach mit der herrschreiche Plog, den sie in der Zeit in dort Land hatte. Er wird Probe ans Fertelei, wie schlimm dort wir. Er sagt aber zu den Olemannen, dass sie nicht so was gesehen hatte. Sie sollen auch ihre Tschinge, ihre Großtschinge, und die sollen ihre Tschinge dort vertalen, weil da wird nicht weiter so eine Plage sein. Dort kann sein, dass diese Plage von Gott aus dem Urteil gekommen wird. Aber so eine Plage von Herrschreiche sind auch in anderen Ländern gewasst. Wie weit dort eine von den 10 Plagen, die über Ägypten käme, wie eine Herrschreiche Plage. Dort scheint so, dass das viel schlimmer wird, als dort wir gewasst. Das ist die Plage, die Joel mit dem Herrn sein Dach vergleicht. Das meint nicht, dass dem Herr sein Dach eine herrschreiche Plog wird sein, aber dort da nicht so wird, als dort es gewasst und auch niemals werden wird sein. Dem Herr sein Dach fängt mit der großen Triebsel an und hält an, but all dort beiset und so, die dort beiset tun, gerecht worden zijn en in de haal en in je smeten zijn. De Heer Jezus redt van zo'n tijd, die zeer donker wordt zijn. Dit is in Matthäus 24, 15 bij 22 geschreven. Zijn jongen hadden Jezus gevraagd wanneer de laatste dag komen worden. En Jezus zei daarom, wanneer je dat erkel van verdorvenis en dat heiligtum stonen zijn, van woont de profeet Daniel red, wer leest, laat hem verstonen, dan laat den die in je dier zijn, nog de boy vlechten, en wer op een huisdag is, laat hem niet raufkomen wat uit zijn huis te nemen, en wer een vlek is, laat hem niet teruggonen, zich zijn anzug te holen. En wij die vroeg en die dag die met kind zijn, en die een kind aan de brast hebben. Obebet dat jene vlecht niet im winter oder om zauber kämt. Dan door wordt grote triep zal zijn, zo'n als nog nie is gewaast van aanvang welt wat nu, en wordt ook niemals waarder passeren. En wanneer die dag niet weer het charter gemaakt, wordt geen vlees geraad worden. Obe die dag wordt het charter gemaakt worden, om de uitgewilde erholven. Dat wist ons woeslam die tijd wordt zijn, en dat is een poort, van wat Joel hier dem Herr zijn dag nannt. Joel wordt ons nu verleihen, wo de heischrijke durch die Flecke gingen. En daar is een interessante vers en spreche, dat 30. Kapitel, de 27. Vers, dat van de heischrijke redt. De heischrijke had geen chenig, doch gonen ze alle en plots en rieg. De gonen durch een land zo als een armee. Joel wordt verschillende woordbrokken wanneer hij den beschreven deed. Door zijn zonen die leven dat dit van verschillende aangetreffen reed. Over die woord worden gebruikt te beschrijven wat de heischrijken werkelijk doen en hoe ze alles en erstig opvreten worden. Joel, het eerste kapitel, de vierde vers. Wat de gnorgende heischrijken geloten heeft, worden de schwormende heischrijken opeten. En wat de schwormende heischrijke geloten heeft, wordt de jonge heischrijk opeten. En wat de jonge heischrijk geloten heeft, worden de andere heischrijke opstrepen. Wat kan een mens met zo'n aangetreffen doen? Dat zien ze dat er niets is wat een trekhoelen kan. Ze kunnen niets doen van zo'n armee van heischrijken door dat land gaan. Verdien is dat grein en fris en smak. Maar wanneer de heischrijken door met deeg zijn, dan is dat zo als een wildnis. Dat is zo als wanneer een vier door deeg gegonen is. Wanneer Joel deze vijer weerbrokken deed, dan zegt hij hoe de heischrijken dat land verdorven ha. Wils Joel van de Heer zijn dag reed, en de heischrijken plaag als een beeld van de triepsal verstalt, wil ik jou nu naar dat openbaringsboek nemen, door wel wie zijn hoe de triepsal en nenje bracht wordt woorden. En dat zesde kapitel in de Openbaring lees wie van hoe de Heer Jezus de macht heeft de zeven zegel van dat boek op te maken. Ik lees dat wat goed zijn wanneer ik de eerste acht vers en dat zesde kapitel lezen word. Dit beschrift wordt am aanvang van de triepsel passeren wordt. En ik zag als dat lam een van de zegel opmaakt, en hier het ene van de levende tieren met een stem, zoals een donnerslag, zei, kom. En ik zag een chick, een witte piet, en die daarboven zat, had een borgen, en aan wordt een kroon gegeven, en hij reed een ruut, zoals een gewenner, zodat hij gewenner zal. En als hij dat tweede zeil opmoek, hier ik dat tweede levende tier zei, kom. Dan kwam nog één piet ruut. En roodet. En die daarboven zat, wordt het gegeven dat hij vrede van de eer nemen zal, en die mensen zich onder een ander zullen doodmaken, en aan wordt een grote zweert gegeven. En als hij dat derde zeil opgemaakt had, hierde ik dat derde levende tier zei, kom. En ik zag en checkt, en schwart het piet, en die daarboven zat, had een wichtschool in zijn hand. Dan hoorde ik een stem van een med, mank die vier levende tieren zei, een moot wijd voor een dagesloon, en drie moot jorst voor een dagesloon. en do den ei en wien chen schode. En os he dat vierde zegel opmoek, hier ik dat vierde leven je tier zaaie, kom. En ik zag en chick, en blaas jereen het piet, en de daarboven zat heet dood, en dat doodes rek chem aan hinger aan. En aan wat macht je geeft, even dat vierde poort van de eerd, dood te maken dat ik schweert, en hungersnood en den dood, en wille tieren op de eerd. Dat beschrijft de aanvang van de triepsal van de Joel reed, en ook Jezus, en Jezus ook reed. Dat is geen wonder, dat Jezus zei dat het zo slim wordt zijn, als dat niemals weer je was, en ook niet waarder wordt zijn. Nu is er bij een zaak dat we hier niet vergeten moeten. Wanneer we Openbaring dat vierde en vijfde kapitels lezen, dan zien we twee wichtige dingen door die ons beschreven zijn. Daar is eerstens een deur die op is en die in hemel is. Dat tweede is dat daar ook een troon in hemel is en dat die niet ladig is. Daar wie een die op den troon zat en dat kan geen andere zijn als de almachtige God die alles nog zien willen deed. Dat lam die de zegel opmaken deed, is geen andere als de Heer Jezus Christus. Nu, wat deed dit bedienen? Nou, dat bedient dit, dat wanneer ook een grote triepsel op je eerd is, en zoveel schoot je door een woord, dag is God op zijn troon en weet kracht wat hij deed. Wanneer dat tijd is, dan wordt de Heer Jezus en macht en heerlijkheid van hemel komen en wordt een eng brengen tot de triepsel. Als we wanneer nu Ramans checken, dan kan we zeer schwen verzorgen, wilst er zoveel aanheil en godloosheid is. Dan moet we onze ogen een hecht hebben en zijn dat God nog op zijn troon zetten deed. Hij heeft alles in zijn hang. Hij deed alles beheersen. De andere zaak is dat er een deur in hemel is, die op is. Hoe wordt dat zijn, wanneer er geen deur in hemel wordt zijn? En hoe wordt dat zijn, wanneer er een deur weer op de op eeuwig toegemaakt weer? Dat wordt werkelijk zeer treurig zijn. Dat is de zin die de derjegen en mens toegemaakt heeft. Maar de Heer Jezus heeft de der opgemaakt. God zij dank. Hier zijn een gevaars die dat verstalen. In Hebreeën, dat tiende kapitel, 19e bij 22e vaars, lezen we deze weer. Daarom brede wel we nu dat toevertrouwen haar en dat allerheiligste en antagone dat Jezus zien bloot, dat hij en je zegend heeft voor ons, en waag die fris en levendig is, deeg die gerdien, dat heet zijn lief, en ha een grote hoge priester even God zijn huis, dan wel we nu nodig komen met een waarhoofdje het hoort, en volle vertrouwen en geloven, en hoort besprets van een aanreinend gewassen, en ons lief gewassen met reinend water. Dit zegt, dat we kennen nog God, deeg Jezus zijn bloed komen, en volle vertrouwen en geloven. En dan hebben we deze woord van Jezus zelfs in Johannes 10, 7 bij 9. Dan zegt Jezus water toe aan, en waarheid zei ik u, ik zie die der voor de schoop. Alle die jemels ver mij gekomen zijn, zijn Dave en Rijber over de schoop harchten ik nog den. Ik zie die der. Wer immer dat mij en nen jet wordt zelig worden, en wordt een nen en ruitkone en wordt wijdvinger. En dan ook Johannes 14, 5 en 6 vers. Thomas zei te hem, wie weet niet waar du han jest, woe tje we dan den weg weten? Jezus zei te hem, ik zie de weg, de waarheid en dat leven. Tjene tjemp nog voor de boete dek mij. Wie zijn er dan dat de der die hem hemel opsteed en mensen om hemel enloden deed? Het is een beeld van de Heer Jezus. Hij is zo als een der, derg wem alleen wie hem hemel en nen gonne kennen. Derg dezelfde der wordt dem Heer zijn oordeel uitgeschikt worden, dem Heer zijn dag aan te vangen. Mijn vriend, wanneer je dem Heer Jezus niet als heiland en hoord aannemen worden, dan wordt hij hun rechter zijn wanneer je ver God stonen worden, en een rekening van hun leven geven worden. Ik zie zeer vrouw dat de Heer Jezus mij de gezienige nood geraakt had. God zie dank. Hij wordt die ook raden wanneer u aan je leven was en aan ons in heiland aannemen.

Nu Joel dat eerste kapitel de vijfde was zevende vers. Waakt op, je zupa, en hield, en klocht, je wiendrinkers, wegen de nieuwe wien, die afgesneden is van hun muil. Dan de meeste nation on het zool is tegen mijn landje komen, die heeft tenen zoals een leef, en honger tenen zoals een mutter leef. Die heeft mijn rank verkwoost, en mijn viegeboom verdorven, en heeft den afgestreept en weggesmeten, de aste zijn witgemaakt. Joel reed wieder van de heisrijke ploeg, en vergelijkt dat met hem herzien dag. En hij reed hier dan ook van zupe. Dat schien zo dat dit de grote zin weer en zien dag. Wils de heisrijke alles opgevreten houden, worden door ook geen wiendruwe of de vieën zijn. Dat meen dan dat zo'n als ze brugte om er wien maken, wordt niet meer te hebben zijn, en de wien wordt niet meer te hebben zijn. De wiendruwe en de vieën werden ook goed om eten, maar dat schien zo dat ze dat bloos brugte om wien maken, zodat ze zich bezoeken kunnen. Wanneer mensen egel bezopen zijn, dan zijn ze niet voor iemand wat anders bruikbaar. De grondlag van de nation wordt zich dat zoepen vernicht. Dit weer nu een warning voor de mensen dat zond wordt de nation vernichten. De ploeg had de aarde verdorven, zodat er niet meer wien wordt zijn. Dat we er zijn dat mensen worden leven zijn, dat mensen vernicht worden worden, als dat door niet wien wordt zijn, zodat ze drinken kunnen en er super ontzied laaien worden. Daar zijn veel in onze wereld die met super geploogd zijn. Daar is rood, maar veel wellen niet door van hier. Joel brugt deze ploog en wiest haan naar de herzien dag en de toekomst. Dat openbaringsboek die zo'n dag beschrift reed van woe mensen die een grote weedal wegen die triep zal zijn, waar de leven God uitvluggen als dat ze boese donen worden. De deur tot de radung staat nu nog op, maar we weten niet hoe lang. En zo'n de wellen kunnen door dich gonen en van ere zin geleest worden. En ik vroeg die best u reed, dat te donen. Nu Joel dat eerste kapitel de achte betrettiende vers. Klaag zo als de jonkvrouw die een zaakzeker kleed is voor een jonge brigam. Je treed apfel en drink apfel zend van de Heer zijn huis of je snede, de priester de Heer gaat zijn deine treuren. Dat veld is kapot gemaakt, dat land klaagt, wils dat je treed is verdreigd, de nieuwe wien is uitgedreigd, de frische eil jeft uit. Schimt je, je vormen, klaagt, je wienhandler, voor den wijd en de joost, wils de arte van dat vlek is vernicht. De rank verdreigd, en de viejeboom is verwalcht, de vruchtboom, de palmboom, ook de appelboom, en al die boom, en dat vlek zijn opgedreigd. Werkelijk de vrijheid van de mensen zijns is ook verdreigd. Kleed je met zaakzeug en truert, je priester, en juult, je altaardiener. Komt, je diener van mijn God blijft de ganse nacht even en zaakzeug je kleed, wils dat je treedapfer en dat drinkapfer zend van jun God zijn huis teruggeholen. En deze vers zei zijn, wat deze mensen in haar leven je leden houden wegen de heisrijke ploeg dat dich dat land gekomen via. De vormen kunnen niet eisten, als ze houden ze geen je treed te verkepen, wils daar weer nust even je blijven. Ze kunnen ook niet er apfer brengen, en dat meent dat de priester en de diener nust worden hebben wat aan tom leven veel. Dat weer alles topje bungen. De aarde weer vernicht. Je schaften kunnen niet ere zaken chepen en verchepen. Dat wordt families aangriepen. Zoals ook alle mensen. Als er weer dat chenen, die der zo'n ploeg niet lieden wordt. Dat is zeer mogelijk dat deze ploeg een oordeel weer van God. God deed zo'n te gewisse tijden, zodat die mensen doordelijk worden terug naar God gebracht worden. We weten dat God later te Israël in de drie tijd een hongersnood bracht. Elia weer God zijn profeet als God derg aan een hongersnood bracht dat 3 jaar lang weer. En Joel zijn tijd
wäre manche mehr interessiert, eine gute Zeit zu haben, als dass sie sich wegen Gott seine Weg interessieren würde. Dort ist so, als dort an der Triebsal wird sein. So eine Dinge, die nötig sind, wollen nicht zu haben sein. Aber da wird genug für Pleasure und Vergnügen sein. Gott will dort nicht so haben. Aber Menschen sind Sünder. Und wenn sie Gott und sie schmieden wollen, dann wollen Menschen deeper und eine Sünde geführt wollen. Gott will Menschen nur sich selbst tragen. Hij deed dit durch zijn leven en zijn genood. Wann mensen dat afzijden worden, dan wordt God zijn warning schekken. Wann mensen dat niet heden worden, dan moet God zijn oordeel schekken. Zeg maar, doordat wil hij mensen van ihre wezen weg wegdraaien en naar zichzelf brengen. De Israëlieten deden niet de genood en leven aannemen en ze hoorden ook niet naar de warning. Schließlich muss Gott anrechten. Gott hat sein Leben genug lang zu der Welt offenbar gemacht, durch dort Evangelium. Er hat den Weg gemacht, durch wohnt Menschen von sein Urteil können bewahrt worden. Er hat dem Herr Jesus für unsere Sünde gestraft, als er sein Leben auf dem Kreuzhahn gegeben und dann von den Tod war er abstand. Sondern die dort durch den Glauben annehmen, können selig worden. Sondern die dort aufsehen, hat kein anderer Weg, durch wohnt ihre Sünde können verjeft worden. Sondern worden in ihre Sünde gestorben und worden von dem Herr gerecht worden. Die Bibel gibt uns Weisheit, wo wir uns in dieser Welt behandeln sollen und wo dort in dieser letzten Tag wirklich ist. Das ist, was wir in 2. Timotheus, der 3. Kapitel, die erste 5 Vers lesen. Dit sollst du weten, dat in de laatste dag worden zeer schwere tijden komen. Dan mensen worden veel van zichzelf houden, jitzig, puchrig, stolt, laster, älteren ungehoorzaam, undankbaar, unheilig, ohne leef, laten zich niet verzinnen met anderen, andere schlechte noreden, ohne zelfbeheersing, unbandig, die dat godet hassen, een en dem andere verroden, ruchloos, abgebloost, die dat vergnügen meer leef ha als God, die een vorm van vrouwheid ha, aber die kracht daarin afzaaien, draai die van zo'n weg. We moeten ons van dat bezet weg draaien, en trek nu God in zijn weg komen. In 2 Petrus 3, 10 bij 13, staat dit geschreven, aber dem Herr zijn dag wordt komen, zoals een

0: de klok is drooi met 30 minuten.
1: O microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brege Radio CHPD uit Elmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar de opstunden en waar we van herkomen.

Hallo, Tjenja. Dit program kom tjekje as extra vir jynt. Ek sy jyne tante Helen. Sentje ware alle reit vir dat van dorsche program? Ek hoop die gleiche dat je reisch in de muziek, während ek de geschicht vertal, in de scheine leidertjes wat wie teub zinje wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat die daar dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Vandaar wel wie waar dat een nieuw leidje leren over eier wie dat nieuwe leidje zijn, wel wie nog eenmaal dat zijn wat wie vijf moet leren. Troje fängt schon im Kleinen an.

0: The clock is zas mat 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

van Radio HCJB, hier is de Gouden Noordrecht. Vele mensen vragen zich, oder ook andere, loont zich dat überhaupt een Christ te worden? Wat heeft man dan daarvan? Dan zal man vermeerlijk dit opgeven, man darf Jant niet meer doen, oder dat zal man doen, oder wo is dat dan met? Daarop antwoordt Prediger Wilhelm Bosch zo. So.